35 kilo, hè, dan? 35 kilo is maar wel verstandig, hebben. Hebben we af met 10 voor de game. 4 kilo, could you 2 or 6 35?